Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: die hoge energierekening? Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou daar ben ik dan. En ik zei oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam.

Ze was wel erg lief, maar ze werd aanhalig. Ze wou mee in het bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Margootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in het bad en ze wou mee in het bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij Christine Kieler in pocketformaat. Margootje, Margootje, in een klein petticootje. Ze zwom in mijn bad en ze zat op de vim. Ze kroop in een laadje met zo'n klein BH'tje. Ze kroop in mijn

Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beten mijn teen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. En het laatste nieuws dat ik van haar vernam, ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam. Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam begijntje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas. Ik kijk in het trommeltje met speculaas. Ik kijk of ze

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws. Flevo, ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Zieke Omroep.

wist doorheen niet veel beter. Zonder enige reden gleed dat wat ik had uit mijn handen vandaan. Zonder het te begrijpen, wou ik alles ontwijken.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken van mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vette huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raaste over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep die later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking en aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

Kan je voelen met mijn hart op slot? Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
2: Ik heb die
1: modern.
2: Tonge, maar ook een tonge.
1: Of gewoon oud is.
3: Why do you whisper green grass?
1: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
4: U luistert naar de Flevo

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De Filipijnse president heeft de inwoners opgeroepen om direct naar hoger gelegen gebieden te vluchten. Heeft het leger van Israël afgelopen nacht militaire doelen in Iran bestookt. De eerdere beschieting door Teheran was volgens de Iraanse regering bedoeld als vergelding voor het opgelopen conflict in Libanon. De nieuwe escalatie in het Midden-Oosten zorgt direct voor onrust op de financiële markten. De olieprijzen zijn vandaag met ruim 3% omhoog geschoten. De Franse minister van Justitie grijpt hard in naar de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. En een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er eigenlijk vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens ruim 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

De Copacabana ligt er verlaten bij. De zon ketsomt op het strand. Oranje paas nog eens opzij. Tiki-taki uit Nederland. Van kansloos is geen sprake. De leeuw geeft zijn tanden bloot. Hij schreeuwt het van de daken.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Voor het eerst sinds het bestand in april hebben Iran en Israël elkaar weer bestookt. Nadat Iran gisteravond raketten afvuurde op Israël, sloeg het Israëlische leger vanochtend terug met aanvallen op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat te laten. Intussen lijkt Iran opnieuw te hebben gereageerd. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers gemeld. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. En de inzet om speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Een maatregel die bedoeld is om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
2: Babes.
3: Bienvenue, c'est Joe.

0: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrije.
1: Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Daar komen midden in de nacht de sprookjes bij elkaar. Kabouter Kees staat bij het hek, hij kent ze op een prik. Geen mens mag daar naar binnen gaan, nou ja, behalve ik.

weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Daar zijn de sprookjes heel gewoon als vrienden bij elkaar. Ze praten maar en lachen wat bij een lekker glaasje prik. Geen mens die goed hun taal verstaat, nou ja, behalve ik.

Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Denk niet dat je het vinden kan, dus zoek er maar niet naar. Het hek zit bijna steeds op slot, de deuren die zijn dik. Geen mens die ooit een sleutel kreeg, nou ja, behalve ik. Wat zie ik nou? De

dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is Pinkuur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Mark Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag voort. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt het doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken cruciaal zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen kinderen vaker en langer buiten laten spelen. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer nog, de nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Wij wachten op de dokter. Tot 12 uur gaan we dat weer doen. Met z'n tweeën deze keer, hè?
2: Ja, met z'n tweeën, ja.
1: Ja,
2: ja, helaas.
1: Maar Jan is er niet.
2: Jammer.
1: Ja.
2: Maar hij luistert wel mee, dus.
1: Jan? Zou het? Naar die meeluisteren?
2: Ja.
1: Ja, weet je dat heel zeker?
2: Ik twijfel er niet over.
1: Jo Veninga zit tegenover me.
2: En tegenover mij zit Peter Bakker.
1: En nou, zoals gezegd, tot 12 uur gaan we u gezelschap houden terwijl u wacht op de dokter. Mocht hij of zij niet of niet meer komen, dan zou ik zeggen gewoon lekker blijven luisteren. Want Joop?
2: Wij zenden uit in blokjes en drie. En na ons komen er nog veel meer uitzendingen.
1: Ook dat, ja.
2: En, maar wij zenden uit in blokjes en drie en het is zeer gevarieerd.
1: Ja, je hebt het over de muziek, hè?
2: Ik heb het over de muziek.
1: Ja.
2: En waar heb jij het over?
1: Dat weet ik niet. Ik denk, ik vul het film er maar een beetje in.
2: Dus, okay.
1: Want we zenden uit in blokjes van drie. Nee, we zenden uit tot 12 uur.
2: We zenden uit via de ether?
1: Nee, via de kabel.
2: Via de kabel?
1: Daar weet ik veel hoe we dat doen. Ik kan ons het op schelen. Hey.
2: We gaan lekker beginnen.
1: Koning Voetbal was de eerste. En ja, we hoeven niet uit te leggen waarom. Johan Willem Friso Kapel. En dat was niet de gelegenheid van het ontslag van Persie.
2: Van Persie, ja.
1: Dus jij zei, nee, dat niet.
2: Ja, de voetbalwereld staat af en toe op zijn kop. Maar goed.
1: Ja. Maar goed, we gaan de WK gaan we zien in de komende weken.
2: Ja, heb je er verwachtingen van?
1: Nee.
2: Nee. Maar je hebt er niet zo met voetbal, toch?
1: Ik heb nog niet zo gek veel met voetbal, nee, maar... Ik heb er ook niet echt verwachtingen van. Nee, we gaan maar gauw verder, hè, want we hebben alweer lang genoeg gepraat.
2: Laten we maar doen.
1: En dat betekent dat we nu gaan naar...
3: De opkikker van de maand.
1: En zo is hij er toch een klein beetje bij, hè Jan?
2: He? Zeker.
1: Ja, opkikker van de maand is van Perez Prado. En dat heet Cherry Pink en Apple Blossom White.

0: alles wordt beter. Nou, daar gaan we vanuit. Als je in het ziekenhuis terechtkomt, dan hoop je dat het ook het geval is.
1: Ja, zo is het.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dat was van Emma Heesters. Daarvoor hebben we Don't Worry Baby van de Beach Boys gehoord. En daarvoor Cherry Pink en Apple Blossom White van Perez Prado.
1: Dat was de opkikker, hè?
0: Dat was de opkikker van de week.
1: Heb jij uitgekozen?
0: Ja.
1: En waarom?
0: Nou, dat is jeugdherinnering.
1: Ja.
0: Dus, wij woonden boven een garage. En daar was er één monteur, dat is Herman heette die. Dat was echt zo'n jovele vent. Daar kon je nooit geen kwaad bij doen. Wij renden natuurlijk wel eens door die garage, wat nooit mocht natuurlijk.
1: Nee.
0: En hij was degene die altijd dagelijks dit liedje floot.
1: Oké. Okay.
0: En dat is altijd in mijn hoofd blijven zitten.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, en dat is nu. Ik ben nu 78. Ik denk dat ik een jaar of 10, 12 was.
1: Dat was heel lang geleden dus.
0: Maar het is geen... Het is heel lang geleden. Maar het is geen obsessie geworden. Dat is,
1: niet.
0: Maar okay. Het zit wel altijd in mijn hoofd.
1: Maar het is wel leuk om daar gewoon mensen mee op te kikken.
0: Precies, hey? Absoluut.
1: Dat doen we dan ook.
0: Ja.
1: Had je nog meer te vertellen over een van de artiesten? Of zeg je van nou...
0: Nee, ik heb wat opgezocht over de Beach Boys. Die hebben een doel bereikt door mijn vader. Hè? Die heeft met strakke, want het waren allemaal broers. En die heeft met strakke hand heeft hij ze de weg gedirigeerd.
1: Nou, er waren meer van dat soort Amerikaanse groepen.
0: Terwijl hij zelf nooit wat bereikt had in de muziek. Want hij was ook in het bezig in de muziek. Maar hij heeft zelf nooit die successen behaald die zij behaald hebben.
1: Nee, oké.
0: Okay. Dus, zo werkt dat.
1: Ja. Zo is het. En dan gaan we nu naar het volgende.
2: Wat zeg je? Want de rest heb ik niet verstaan. Luister!
1: En we blijven even in Brabant. Doen we de drie achter elkaar.

0: Zo, drie in het Brabants dialect achter elkaar.
1: Ja,
0: de
1: leuk.
0: Ene wat meer is de andere.
1: Ja, nee, absoluut. Dat is hartstikke leuk.
0: Een beetje carnavalsachtig was het ook, hè? Maar ja.
1: Goeie vinding van je, jongen.
0: Een godde vanavond meestappen van alles weg. Ik denk dat ik het niet goed uitspreek. Maar dat komt omdat ik ook uit Noord-Holland kom, hè.
1: Het stappen kwam er wel goed uit.
0: Ik ben een Hollander, kun je maar zeggen. Als gij me ziet van de Zawis. Zawis, moet ik zeggen. De Zawis. Nooit van gehoord, maar dat was degene die het midden zat. En daarvoor een spijker in Munnekop. En dat kan bijna iedereen wel meezingen van de Stipkes.
1: Ja, die namen van die carnavalsliedjes, die hoor je maar één keer per jaar.
0: Ja.
1: Voor de rest hoor je niet.
0: Ja, zo rond november komen ze ook nog eens een keertje terug. Hè?
1: Oh ja, de elfde.
0: Dan komen er ook weer een paar. Hey, het is bijna 10:30 en dat betekent...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: En dat is dan traditiegetrouw uit de receptie. Hebben we er weer één gekregen. En die vroeg aan Praise en wist niet de artiest. En dan, ja, die zegt, dan komt hij vanzelf wel boven. Maar er zijn er zoveel.
1: Misschien is het een groep.
0: Ja,
1: meestal is het een groep.
0: Het zal ook een groep zijn, maar er zijn een heleboel liedjes met de titel Praise. Ook albums. Maar we hebben gekozen van Praise van de stichting Opwekker. Klinkt heel mooi.
1: Hemels.
0: Opwekking.
1: Klinkt hemels.
0: Ja, ook dat. De stichting Opwekking. Die soms...
1: Laat eens horen wat je gevonden hebt.
0: Uit de versie 2026. Hier is die. Oh, hier is die niet. Je moet het wel goed doen natuurlijk, hè. Ja.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Soms is tellen moeilijk, hè? We draaien ze altijd in blokjes van 3, maar dit was een blokje van 4. Ja.
1: Het telraam is stuk, hè?
0: Het telraam was stuk.
1: Moeten we wel heel snel repareren, want anders kan
0: er... Ja, dat kwam omdat er hier 3 in het rijtje staan. En ik had er natuurlijk een van die andere kant gedraaid. Ja. Dat was het verzoekje trouwens die we hadden. Praise van de stichting De Opwekking.
1: Ja, vanuit de receptie.
0: Vanuit de receptie. Ja. En daarna hadden we Dreams van Fleetwood Mac. Mangrove Memories, een nieuw nummer van Lobo en Billy Arts. En The Sound of Silence van Lil Zoma. Jij zei terecht van, ik kan helemaal niks van Lil Zoma vinden. Ik verdenk het er ook van dat het gewoon een AI-nummer is. Een AI-bewerking.
1: Okay.
0: Oftewel die intelligentie, hè, op de loer ligt. Kunstmatige intelligentie.
1: Artificial intelligence.
0: Ja,
1: hè?
0: Ik wilde het gewoon in het Nederlands zeggen.
1: Ik vertaal het even voor de buitenlandse gasten.
0: Vertaal jij het even voor de buitenlandse gasten.
1: En Dreams, waar we naar geluisterd hebben van Fleetwood Mac, dat is geschreven door Stevie Nicks. En het is afkomstig van hun album Rumours uit 1977. En dit is enige nummer, de nummer 1 hit in de Verenigde Staten geweest.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja, hier hebben ze toch wel wat meer nummer 1 hits gehad.
1: Nou, dat kennen we het niet. Tenminste, wat ik lees.
0: Hey, we gaan even weer naar een...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze kwam binnen van Thea. Voor alle Elvis-fans is dit Hurt van Elvis Presley. Dat is de verkeerde.

0: Zoetzoutzuur van Robert van Emert. Ja, het is een dubbel tempo, hè? Het begint heel rustig. En dan gaat hij los.
1: Ja, precies. En het smaakt naar de zomer. Zoet, zout en zuur smaakt naar de zomer. Ik heb altijd gewoon zoet. Lekker ijsje zo, heerlijk.
0: Ja, dat is heel, soft ijsje.
1: Soft ijsje, ja. Heerlijk.
0: Ik vind het soft ijsje, vind ik het lekkerste ijsje.
1: Ja.
0: Maar, weet het, er is ook een ijstent hier in Almere Haven.
1: En die Mariola.
0: Mariola, ja. En die had, dan moet je ook... Die in Almere staat noemen, hè? Maar ik weet niet
1: hoe er is ook, er zijn meerdere ijssalons, inderdaad. Ja, je hebt ook in De Hoop nog in Blaricum, hè? Is ook zo'n hele beroemde.
0: Ja?
1: Beroemde, ja. Okay. Daar staan ze buiten. Zomer staan ze in de rij.
0: Meen je
1: dat? Echt, ja. Dat is echt niet te geloven.
0: Nee, maar weet het, dat is... Dan ben je gewoon de draad kwijt.
1: Ja, ben je alles kwijt.
0: Ja, dan ben je gewoon...
1: Maar het is gewoon een lekker ijsje. Je wordt daar maar op houden.
0: Ja, precies. Nou, soft ijs en milkshake vind ik ook lekker.
1: Ook lekker, ja. Heerlijk. Ja, ook, ja. Je zal het maar niet mogen. En je ligt in het ziekenhuis. Hè. Dan zitten we wel die mensen een beetje lekker te maken. Hey, we gaan even nog vertellen dat we La Montanara hadden van Heino. En het verzoekje van Thea Hurt van Elvis Presley voor alle Elvis fans.
0: Ja, ik hoop dat het een beetje meegevallen is dat Hurt.
1: Ja, dat het niet altijd
0: niet al te Hurt deed.
1: Al te pijn doet. Anders heb jij er wel een spreetje voor. Hey, we gaan even naar het nieuws van 11 uur. En aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter. Tot zo.
0: Tot zo. Wacht op.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dom op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Er vielen zeker 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden golven van 1,5 meter waargenomen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook gezien en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. Waar de dieren vandaan komen en hoe lang ze in het gebied zullen blijven is niet bekend. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en langer buiten laten spelen. En de inzet van speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Dit is een maatregel om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Tweede uur, Wij Wachten op de Dokter. En Joop moet zijn oorwarmers erop zetten. Nee, Joop, je moet je oorwarmers erop zetten. Ja.
2: We zijn er weer.
1: We zijn er weer.
2: We zijn in Ameland bij het tweede uur van Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja, tot 12 uur nog. Joop Veniga, ben jij.
2: En jij bent Peter Bakker.
1: Ja.
2: En helaas is Jan van Eunen afwezig.
1: Ja, Jan van Eunen is er niet. Nee, die is verhinderd.
2: Die komt de volgende keer weer.
1: Wel, ja. Komt helemaal goed.
2: Zonder meer.
1: Even kijken. Wat gingen we... Oh ja, ik moest even vertellen dat we natuurlijk in tweede uur altijd starten met een cover. En deze keer hebben we voor de zomermaanden gekozen voor Summertime. Kan ook niet anders, hè?
2: Nee.
1: Deze keer de uitvoering van Ella Fitzgerald samen met Louis Armstrong. Prachtige uitvoering.
2: We gaan luisteren.
1: Nee, die hebben we al gehad. Ja, je had je oorwarmers niet op, dan heb je hem niet
2: gehoord. Nee, dat is waar. Nee, niet gehoord. Nee, en ik heb koffie gehaald.
1: Koffie gehaald, ook dat nog. Ja. En nu is het tijd voor...
0: Drie, dan één. Met deze keer...
1: Ademo. We gaan de drie draaien.
2: Salvatore Ademo.
1: En we draaien ze eerst en daarna gaan we er wat over vertellen.
2: Oké.
1: Ja,
2: prima.
1: Hier zijn ze.

0: Juste avant le mariage.
1: Dat was ADO.
2: Ja,
1: heerlijke zanger. Echt, ik vind het zo'n geweldige zanger. En ik vind zijn liedjes ook allemaal zo mooi.
2: Ja, leuk, ja.
1: Ja, ja. Altijd goed geschreven. En het eerste nummer waar we naar geluisterd hebben, C-José uit 1960 of 61. Dat was het eerste nummer wat hij uitgebracht heeft toen hij 17 jaar was.
2: Oké. Ja. Nou, hij klinkt ook nog heel jong dan.
1: Ja, precies. Ja. En het tweede nummer, Sans toi, mamie. Dat was eigenlijk zijn muzikale doorbraak. Dat was in 1963. En dat betekent zonder jou, mijn liefste.
2: Mm-hmm. Dat is niet in Nederland doorgebroken. Dat kwam
1: nee,
2: later,
1: nee.
2: Hè?
1: Dat was in 1964.
2: Ja.
1: Bij wie?
2: Willem Duis.
1: Ja, precies. Met zijn hele familie.
2: Met zijn hele familie.
1: Al zijn broertjes, zijn zussen, zijn vader en moeder.
2: Alles was erbij.
1: Ik vond het echt schitterend. En dat liedje dat heet Vous permettez, monsieur. En dat betekent dan, als u mij toestaat, meneer. Want dat was natuurlijk, mag ik met uw dochter trouwen, weet ik wel. En toen, dat was de grootste hit van het jaar. En het is wekenlang op de eerste plaats geweest van alle Europese hitlijsten.
2: Zo.
1: En het was ook echt een fenomenaal nummer, moet je zeggen.
2: Nou, is het nog steeds?
1: Ja, zeker. Zeker, nee? Absoluut.
2: We hebben het niet weggegooid.
1: Gaan we ook niet doen. Dan.
2: Nee, dat was ook wel. Nee. 3-1. Dus 3 van Salvatore Adamo. En het is nu weer tijd voor
3: Flevo Verzoekplaat.
2: En deze werd ingediend door Harriet van Eunen voor alle luisteraars.
1: Ah, wat gezellig.
2: Het is Elton John.
1: Hartelijk bedankt.
2: Your Song.

0: Mooi nummer.
1: Ja, mooi.
0: Ja, echt een mooi nummer.
1: Ja.
0: We hebben geluisterd naar Your Song van Elton John.
1: Ja, verzoekje van Henriette.
0: Ja. En Home to Us van Paul McCartney en Ringo Starr. En het laatste nummer was van Jim Reeves met Distant Drums. En ik heb nooit geweten dat het over een film ging.
1: Ja, uit een film komt, hè?
0: Ja, precies.
1: Is. Ja, dat, ik ook niet.
0: Een film uit 1951.
1: Ja, dat is
0: die werd destijds uitgebracht in Nederland onder de titel Dreigende Trommen. Kun je dat nog herinneren?
1: Nee, ik niet. Nee. Maar het is 1951, toen was ik er nog niet eens. Hé, maar Distant Drums is ook van veel later, hè? Dus dat is niet in die film gebruikt.
0: Nee, dat is daar gebaseerd,
1: denk ik. Home to Us trouwens, van Paul McCartney en Ringo Starr. Dat is een nieuw nummer.
0: Okay.
1: De ene is 83 en de andere is 85, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: En wanneer hebben ze dat uitgebracht, hè?
1: Ja, die hebben dat kort geleden uitgebracht.
0: Jezus.
1: Ja, hij was 83 en Ringo Starr is 85.
0: En die
1: drumt ook nog op dat nummer.
0: En dat hoor je toch helemaal niet, hè?
1: Nou, nee.
0: Wel?
1: Nee,
0: nou, laat ik het zeggen. Ik hoor dat ook helemaal niet, hè?
1: Nee, je hoort het niet, inderdaad.
0: Maar ja, er zijn wel meer 80-jarigen die nog zingen.
1: Oh ja, er zijn er genoeg. Maar dit is, dit is toch wel uniek. Ja, Lobo hadden we in het eerste uur ook. En dat is ook een oude zanger die ook al in de 80 is.
0: Dat meen je nou?
1: En ook opnieuw iets uitgebracht heeft. Maar zo zijn er wel meer. En maar zo, bij sommige kan je het horen.
0: We zijn ook van alle markten thuis, hè? Dat is echt ongelooflijk.
1: We gaan naar de Blues Brothers. Die bestaan niet meer, maar hebben wel leuke dingen gedaan en ook een leuke film gemaakt. Maar er komt dit niet uit. Flip, Flop, Fly. Het is live, hè?
0: Ja, ik wil zien, ja.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: bist die Sonne und das Licht.
1: Tot 12 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Wij wachten op de dokter.

0: Marco Schuitmaker, verleden jaar daarvoor had hij ook nog de oranje bewaarder ervan gemaakt.
1: Oh ja?
0: Ja, in verband met de EK toen, de voetballen. Ja. Dat had hij gedaan. Maar dit was de Engelbewaarder. Geschreven door vader Abraham.
1: Jo.
0: Pierre Carter.
1: Okay.
0: En dat schreef hij voor Mieke. Naar aanleiding van een ongeval die ze gehad had. Ze had er Peugeotje tegen een... Peugeotje. Dat was een aardige Peugeot.
1: Ja, toen wel.
0: Tegen een boom aan gerold.
1: Ja, toen was het een Peugeotje.
0: En toen is het wat kleiner geworden. Dus Mieke was helemaal niet zo blij dat dit nummer eigenlijk als feestnummer werd uitgebracht.
1: Ah, oké.
0: Ja, want zij had er hele andere herinneringen bij. Maar na de rand heeft ze toch wel meegezongen ook met Marco, met dit nummer.
1: En zo hoort het ook.
0: En ze hebben het zelf ook wel op de plaat gezet en brengt het ook nog steeds als een soort van feestnummer. Engelbewaarder dus, van Marco Schuitmaker. Daarvoor

0: Du bist mein Engel auf Erde van Tommy Stipe. En Flip Flop Fly van The Blues Brothers. En dan is het nu weer tijd voor... En ja, toen deed hij het niet natuurlijk. Hè. Waarom doet hij het niet?
1: Komt vanzelf. Komt vanzelf.
0: Nee, je moet gewoon een knopje indrukken.
1: Komt vanzelf.
0: Dat schijnt te helpen. Hè.
1: Ja?
0: Ja.
2: Bingo. Verzoekplaat.
0: Ja, we vragen ons nog steeds af wie de rode ex is. Maar die vroeg in ieder geval deze plaat aan. Voor,
1: die kwam net voorbij op de bezem.
0: Oh ja?
1: Zag je die niet?
0: Geen bezem GT. Ik heb het niet gezien. Het ging heel snel natuurlijk. Maar goed. Simply Red vroeg staan.
1: Bezem GT. Speedy Gonzales.
0: Ja, precies. Heel snel. Met, nou ben ik helemaal van mijn apro dingetje af.
1: Rojex heeft een verzoekje aangevraagd voor iedereen. En het verzoekje dat heet dan Simply Red met Stars.

0: Ja, we hadden het over Mieke. En dan moet je hem ook draaien natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: En deze keer dus Mieke met Een kind zonder moeder. Ook geschreven door Pierre Gardner.
1: Die hebben dat geschreven.
0: Kan niet anders.
1: Maar hij had Mieke toch onder zijn moeder?
0: Ja. Daar heeft hij heel veel nummers mee gedaan. En dan moet ik wel... Ja, nee, laat maar zitten. If You Don't Know Me By Now. Harold Melvin and the Blue Notes. Dat is ook een uitvoering van Simply Red. Die had jij in je lijstje gezet. Maar gelukkig kregen we een verzoekje. Stars van Simply Red.
1: Ja, kon je mooi verdoezelen.
0: En hoef ik deze niet te draaien, kon ik het origineel draaien. Ik denk, nou, dat gaan we ook doen ook. Want die vind ik eigenlijk veel beter. Maar dat mag ik niet hardop zeggen. Maar in ieder geval Stars. Dat was dan een verzoekje van de Rode Heks.
1: Ja,
0: wie leuk. Dat is, geen idee. Maar... heeft wel leuke platen aangevraagd.
1: Nou, ze komt weer terug, hoor.
0: Wie komt weer terug?
1: Die rode heks.
0: Ja, wie het te snel.
1: Die gaat weer slapen.
0: It's impossible. Dit is Perry Como.

0: Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Maar we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja, He? Gelukkig heel veel plaatjes kunnen draaien.
0: Heel veel, ja.
1: Heel veel kunnen zeggen.
0: Ook dat.
1: Zo ook met dit nummer, It's Impossible. Dat is het nummer wat uitgebracht is op zijn LP. En dat is de best verkochte LP geworden die gemaakt heeft.
0: Oké. Okay.
1: Alleen omdat het nummer erop zat. Daarom werd het ook snel gedaan allemaal.
0: Dit nummer.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou.
1: Dat was het.
0: We gaan er vandoor.
1: Ja.
0: We wensen u, dankzij of ondanks alles, het allerbeste.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Blijf lekker luisteren naar de Flevoziek Omroep, want er is nog heel veel leuks te beluisteren.
1: En u kunt een verzoekje aanvragen op www.flevoziekomroep.nl.
0: Dat kan zeker. Tot de volgende keer.
1: Mazzel.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Pashinyan zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. De Israëlische legerradio verwacht dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen één of mogelijk twee dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook waargenomen en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. En steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit omdat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en ook langer buiten laten spelen. Het weer tenslotte. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 tot 21 graden. In het oosten en zuidoosten lokaal nog iets hoger. Later op de dag trekken er buien richting het oosten van het land. En de komende dagen blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon en wat buien. Het wordt dan een stukje koeler, 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, speulens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week van de verhoren. Allereerst verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag verhoord. Nian heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Hij zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden de golven van bijna 1,5 meter waargenomen. De Israëlische legerradio meldt dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Flevoziekenomroep.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond.

verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Als eerste werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld, maar dat ging Bruls wat te snel gaan, zei hij. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om 2 brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Er is onder meer onvrede over het voornemen van het kabinet het minimumloon te laten stijgen. De hypotheekrentes zijn ondanks de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het dalen, dat meldt hypotheekadviseur Van Brugge. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. Dat was een week eerder nog 4,6%. Het gaat dan om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. De percentages zakten vorige week al en ook deze week kondigen banken aan dat ze de hypotheekrente naar omlaag bijstellen. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. In de ingestorte gebouwen wordt nog gezocht naar vermisten. De aardbeving leidde eerst tot een tsunami-alarm, maar die is enkele uren later opgeheven. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

volle trots, mijn borst vooruit. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Dit is de Flevoziekomroep op

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 3:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. In Amsterdam is rond 12 uur het gebied rond het Leidseplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er aan de hand is en of de bus daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. Volgens Center AT5 zitten er nog toeristen in de bus. Volgens een politiewoordvoerder is zo'n 100 meter rond de bus afgezet. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moem, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Hij heeft een aantal zedenmisdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf. Hem werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd.

0: En grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van de werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Zieke Omroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 4 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Rond 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er precies gaande was, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat het ging om een verdachte situatie, maar kan nog niet ingaan op wat die precies was. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moon, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij heeft een aantal misdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de staat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandschef Callas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, en de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Callas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. De bondsarts laat weten dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dat is zijn redding geweest gisteren. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Rudolf K., ook wel bekend als de Beul van Twente, is overleden, meldt RTV Oost. K. veroorzaakte begin deze eeuw grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. Omroep Pound heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over 2 pleegouders uit Den Bosch offline gehaald, meldt de Telegraaf. Aanleiding is dat 2 oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van 2 kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn ook 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, maar ook de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Kallas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis. De Deense bondsarts zegt dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder, op het EK van 2021, al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogenoemde mom of dadfluencers als verdienmodel worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wezen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Ze kunnen grote impact hebben op hun welzijn en zelfbeeld, met soms mentale problemen als gevolg. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. En na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slavende man in een park. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders in Den Bosch offline gehaald. Aanleiding is dat twee oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een klas van de middelbare school in Utrecht is ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten gingen het Gerrit Rietveld College binnen en ontruimden het klaslokaal. Eén leerling met het vermeende wapen moest in het lokaal blijven. Ze is gecontroleerd en gefouilleerd, maar ze bleek geen wapen op zak te hebben. De politie heeft de leerling aangehouden voor het doen van een valse melding. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden. Tot zover het nieuws.
2: Hello!
3: Yes. Is that you?
2: Who's it?
3: Oh, Cornelius!
2: Cornelius!
3: Yeah!
2: Oh, Cornelius!
3: Listen!
2: My man!
3: Listen!
2: Yeah, man, what's up?
3: I'm in trouble!
2: Yeah.
3: My girl-

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Flevo Ziekenomroep.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en JA21 nodig. Hoewel JA21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogeheten mom of dadfluencers als 4D-model worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wijzen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in het park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

Als ik de advertentiepagina van de bioscopen zie, dan lees ik de vlammende titels van de dag van de wraak, de nacht der verschrikking. Ik heb het meer gezocht in simpele tafereeltjes. De lumpia zingt en je hoort het fluiten van de kroephoek. Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De encyclopedietje zie ik dansen in de lucht. Ik hoor het zingen van de lumpia. Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De kroephoek hoor ik fluiten en de influenza lacht. Oh, oh, oh, wat een dag. Vandaag is alles pudding, vandaag is alles jas. Vandaag is alles soepel in de knot. De emmer is trompetter, de knip zit op het gras. Vandaag is alles mirliton en pot. Oh, oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De encyclopedietjes zie ik dansen in de lucht. Ik hoor het zingen van de lumpia. Oh, wat een dag vandaag. Oh, wat een dag. De kroepen hoor ik fluiten en de influenza lacht. Oh, oh, oh, wat een dag. Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De encyclopedietjes zie ik dansen in de lucht. Ik hoor het zingen van de lumpia. Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, wat een dag. De kroepen hoor ik fluiten en de influenza lacht. Oh,

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevoziekenhuis levert zorg. De Flevoziekenomroep levert u muziek.

zag op straat een meisje gaan, hij sprak haar even later aan en deed meteen zeer verliefd. Pasha Hassan had dat toch maar niet gedaan, want zag je daar je vrouw niet staan, die voelde zich zeer gegriefd.

Hassan kreeg toen tot zijn grote schrik van vrouw lief links en rechts een tik en was toen niet meer verliefd. Salem, Salem aleikum, Salem aleikum, mashallah in de lila.

toen weer met grote spijt aan de goede oude haremtijd. Dat had hij toen maar geleefd. Pasha Hassan, ach hoe hij die tijd benijdt. Van minden zonder narigheid, toch had hij dat maar beleefd.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en Ja 21 nodig. Hoewel Ja 21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ziekenomroep met Los Verband.

0: En we begonnen vanavond met de muziek van Peebo Bryson. If You're Ever In My Arms Again. Afkomstig uit het jaar 1984. Leuk dat u luistert naar de Flevoziekenommer. Op mijn naam is Leo.
1: Goedenavond.
0: We gaan natuurlijk weer het programma Losse Band presenteren met Nederlandstalige muziek tot aan 8:30. Straks natuurlijk onze artiest vanavond, Peebo Bryson. En natuurlijk ook nog wat middle of the road muziek. We beginnen toen met Nederlandstalige muziek. En voor het eerst gaan we eens even een stukje terug in de tijd. Die goede oude tijd met Jan Blazer en Joop Doderer. Yeah.

0: muziek dus. Afkomstig van Jan Blazer samen met Joop Doderen. En misschien zong Joop Doderen dit nog wel voor zijn zwiebertje tijd. Die goede oude tijd, daar zongen ze in ieder geval over. En zeker als je wat ouder wordt, dan ga je natuurlijk wat meer denken over het verleden. En ja, was alles dan echt zoveel beter?
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: We houden het er maar een beetje in. Goed, 1975. Weet je wat, we gaan eens even lekker naar de kermis. Samen met Siska Peters en Ronnie Tober.

0: En even terug naar het jaar 1975. En dat samen met Ronnie Tober en Siska Peters. En die gingen samen naar de kermis. Maar van oorsprong is het eigenlijk een Oostenrijks lied, gecomponeerd door een Johan Schrammel. En toen heette het Wien blijft Wien, maar Peter Koolewijn die heeft in 1975 daar dus een Nederlandse tekst op gemaakt. En hij werd dus een grote hit.
1: U luistert naar de Flevo. Ziekenomroep.
0: Goed, we hebben natuurlijk ook altijd wel wat aandacht voor de hitparade. Net zo'n beetje aan het einde van de non-stop muziek, hoorde ik ook al een plaatje voorbij komen van Tino Martin. Maar hij stond al op de lijst, dus weet je wat, ik laat hem gewoon staan, want hij heeft ook weer een nieuwe. En die is genaamd Jong en Dom.

dus een nieuwe single van Tino Martin, Jong en Dom. En ik kom voor het eerst en het klinkt lekker. Komt dus even terug in de tijd. En dan heel veel jaren met Louis Neves.

En dan heb ik muziek natuurlijk afkomstig van Louis Neefs. Eigenlijk heet hij Ludwig Adele Maria Joseph, oftewel Neefs. Zijn roepnaam was dus Louis. En het was dus een Belgische zanger, maar ook een voorvechter van het Vlaamse lied en de Vlaamse kleinkunst. In 1972 had hij dus een hele grote hit met dit nummer, Margrietje. Goedenavond. Goed zo, direct hebben we natuurlijk onze artiest vanavond. Dat is toch altijd Bibo Bryson. Maar goed, dat gebeurt pas om 8:30. We zijn nu nog even bezig met de Nederlandstalige muziek. En voor deze gaan we naar het jaar 1971 met vader Abraham en Wilma. Hier is Zou het er zijn, lieve opa.

muziek natuurlijk van Pierre Carter, oftewel Vader Abraham. En die deed dat samen met Wilma Landkroon in het jaar 1971. Zou het er zijn, mijn lieve opa. En wordt tegenwoordig toch een klein beetje omschreven als een van de meest iconische Nederlandse duetten. En luister altijd naar de Flevo Ziekenomroep. En dat hier op deze maandag. En dat zijn we natuurlijk 7 dagen in de week. En u kon er natuurlijk vast niet ontgaan zijn. We gaan voetballen en daar worden natuurlijk ook wel wat plaatjes over gemaakt. En dit is tenminste de eerste die ik tegengekomen ben. Afkomst van een Samuel Welte. En die heet De Leeuw die komt eraan. Ik voel de spanning.

En dat is afkomst van Samuel Welte en de leeuw komt eraan. Goed, we gaan nog even lekker door met Nederlandstalige muziek. Afkomst van Wilke Alberti en Willy Alberti. De glimlach van een kind.

0: Hier op het doosje staat dat het afkomstig is uit 1995. En misschien klopt dat ook wel, want dit klinkt redelijk modern. Gezongen door Willy Alberti samen met mijn dochter Willeke en een glimlach van een kind.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, we gaan nog even eentje doen voordat ik verder ga met onze artiest vanavond, Piebo Bruijsen. Die is afkomstig van Rijn de Vries. Hier is Patsy.

was dus een plaatje afkomstig van Rijn de Vries. Oorspronkelijk uitgebracht in het jaar 1962. Nummer Patsy. Eigenlijk was het uitgebracht als een B-kant. En toevallig werd het op een gegeven moment gedraaid op Radio Veronica. En sindsdien is daar een grote hit geworden. Goed, we gaan door met onze artiest vanavond. Pieper Bryson samen met Celine Dion dit keer. Beauty and the Beast.

En dat was onze artiest vanavond, Peebo Bryson. En dit keer zong hij dat samen met Regina Bell. A Whole New World, dat hij heet in het jaar 1993. En Bryson die groeide op in South Carolina en begon op 14-jarige leeftijd met zingen. En begon zijn carrière in de jaren 70 bij de groep The Moses Dillard en The Textown Display. Bryson werd vooral bekend om zijn duetten voor Disney films zoals The Beauty and the Beast, wat hij zong dus samen met Celine Dion. En deze Whole New World samen met Regina Bell uit Aladdin. En had ook succes als R&B-zanger. Zo scoorde hij in 1983 een grote hit met het nummer Tonight I Celebrate My Love, dat hij zong samen met Roberta Fleck. En in 1998 werd Bryson opgenomen in de Georgia Musical Hall of Fame. Hij overleed dus op 75-jarige leeftijd enkele dagen nadat hij een beroerte had gekregen. En dat gebeurde op 2 juni jongstleden. Goed, ik noem dat al eventjes. Een van de hits was deze natuurlijk. En misschien is dat toch eigenlijk ook wel de bekendste uit 1983. Samen met Roberta Fleck, Peebo Bryson. Tonight I Celebrate My Love.

0: Dat was natuurlijk onze artiest vanavond, Piper Bryson. En hij deed dit keer samen met Roberta Flack. En Tonight I Celebrate My Love in het jaar 1983.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: De FZO.
0: Goed, we zijn toegekomen in het volgende onderdeel. En dat hebben we even Middle of the Road muziek genoemd. En om te beginnen ga ik maar eens even een kijkje nemen in de hitparades van vandaag. En daar vond ik een heel nieuwe single. En dat van een band genaamd de Rolling Stones. Die bestaan natuurlijk al heel erg jong. Zijn aardig op leeftijd, maar ze doen het nog steeds. Hier is het laatste singeltje wat ze uitgebracht hebben. En dat is genaamd In the Stars. MUZIEK

0: moet toch wel een soort van respect voor ze hebben. De heren zijn ondertussen al rond de 80. En besluiten om eens even een nieuwe cd uit te brengen. En dit was in ieder geval een single wat er vanaf gekomen is. De Rolling Stones en In The Stars.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Wat dat betreft echt ongelooflijk. En ze blijven ook wel gewoon over dat podium heen rennen alsof het jonge jongens zijn. En dat zijn ze dus echt niet meer. Ik denk niet dat ik dat op die leeftijd nog kan. Maar goed, we zullen het allemaal nog maar zien. Goed, voor de volgende gaan we naar het jaar 1973 gaan doen. Samen met Steely Dan. Een heerlijk nummer wat genaamd is Wheeling In The Years.

luisteren allemaal naar de Flevo Ziekenomroep. En ja, we zijn een beetje in de middle of the road bezig. En ik moet eerlijk zeggen, het gaat wel aardig stevig tekeer natuurlijk. Zo ook deze uit 1973 van Steely Dan. Wheeling in the Air. Flevo Ziekenomroep.

0: helaas, ze is niet meer onder ons, Amy Winehouse. Maar het was natuurlijk wel fantastische muziek. Rehab.
1: Blijf wel ziek, omroep.
0: Goed, ik kijk even naar de klok. Het is ondertussen nagenoeg bijna 9 uur. En dat betekent dat we nog één plaatje kunnen doen voordat het zover is. En die is afkomstig van Taylor Swift. Die is genaamd I Know It, I Know You. En dat is een hit, tenminste uit een nieuwe.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De A15 bij Papendrecht is in beide richtingen afgesloten nadat takken tijdens onweerbuien op de snelweg terechtkwamen. Enkele auto's raakten beschadigd en worden weggesleept. Hulpdiensten ruimen de weg op. Wanneer de weg wordt geopend is nog onbekend. Code geel in Zuid-Holland is inmiddels ingetrokken, maar geldt nog wel tot 9 uur in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

De vijfde keer vanavond, Fieber Bryson is onze artiest vanavond. En dit keer met het nummer Go For It. Goedenavond. In ieder geval leuk dat u erbij bent. Het tweede uur programma van het Los Verband. En we hebben daar nog drie onderdelen in. Te beginnen met country, straks wat klassiek en ook nog wat easy listening. Maar laten we gewoon lekker gaan beginnen met country muziek. En zoals altijd is dat weer heel erg divers. En de eerste die we gaan draaien is afkomst van Michael Cera. En het nummer is genaamd The Backyard America.

En van de Nederlandse muziek zeg je wel eens dat er een trekzak in moet zitten. En bij de country muziek zou er eigenlijk gewoon een viool in moeten zitten. En dat is bij deze zeker het geval van Michael Cera en Backyard America. Ik weet niet of dat helemaal goed gegaan is nu, maar we gaan maar gewoon door met muziek van Evan Zimmerman. Songs That Raise Me.

0: iedere maandagavond is toch wel een klein beetje een ontdekkingsreis voor me. Want natuurlijk, de meeste van deze artiesten zijn natuurlijk niet echt bekend. Maar het is gewoon een lekker nummer van Ivan en Zimmerman. En genaamd is Song That Raised Me.
1: U luistert naar de Flevo.
0: Zieken en omroep. We gaan door met de Taylor Campbell Band. Hier is Buy a Horse.

0: maak toch wel eens de grap dat je country muziek eigenlijk moet draaien als je op een paard zit. Maar dit is echt wel een wijsje wat daar wel een beetje bij toepast. Want dat paard is dan gewoon lekker in galop. En dat met de Taylor Campbell Band en Buy Me a Horse.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, dan door met de muziek van de Nit Naughty Pine String Band en de Blue Moon Kentucky.
2: Blue Moon,

0: En dat nummer heb ik wel eens een keer vaker gedraaid bij een eerder programma. Afkomstig van de Naughty Pine String Band en de Blue Moon of Kentucky.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: Dus wat dat betreft was die wat minder onbekend inderdaad. We gaan lekker door met country muziek van deze van Andrew Blanton. Die genaamd is Laredo. En dat is voor mij een beetje Tex-Mex.

0: plaatje afkomstig van Andrew Blanton. En hij is afkomstig uit Austin in Texas. Ligt ook al een beetje in het zuiden. En hij maakt een beetje Tex-Mex muziek. Waaronder deze Laredo.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis.
0: En we gaan verder met countrymuziek van Tyler Gummersall. En dat nummer is genaamd I'm Not Dead.

Muziek afkomstig van Tyler Cummersall en I'm Not Dead. En zijn muziek wordt hier omschreven een klein beetje als country en Americana. Goedenavond. Goed, dus dan direct hebben we natuurlijk aandacht voor klassieke muziek. Maar daarvoor straks even wachten tot 9:30. Maar eerst even een plaatje nog van een vrouwelijke artiest, want die hebben erg weinig de beurt gegeven dit keer. Felicity Urquhart, Please Ourselves.

persoonlijk probeer ik altijd de hoeveelheid heren en dames een klein beetje gelijkwaardig in te delen. Maar vanavond is dat niet helemaal gelukt. Dus nou, toch nog één plaatje van Felicity Urquhart. En dat is eigenlijk een Australische die nummer zong Please Ourselves. Maakt de tijd precies 9:30. Ik heb een stuk uitgekozen voor de klassiek. En dat is afkomst van Wolfgang Amadeus Mozart. Klarinet, concert in AKV 622, het Rondo, het Allegro. Het is wel een lang stuk. Even kijken of ik hem helemaal ga spelen.

0: En tot zover maar eventjes het stuk van het klarinetconcert in A, KV 622, het Rondo Allegro. En dat als compositie van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Blijf als ik kom op.
0: Goed, we gaan gewoon verder met ons volgende onderdeel. En dat zijn de easy listening muziekjes. Maar bent u echt een liefhebber van klassieke muziek? Luister dan op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Dan zit collega Arie Oberend over deze stoel. En die weet er echt van alles over te vertellen. Ga maar verder met Scott Walker. And I will wait for you.

0: altijd mooier als ik het zelf. I'll wait for you. En dat natuurlijk gezongen door Scott Walker. En dat hier allemaal bij De Flevo Ziekenomroep.
1: U luistert naar De Flevo Ziekenomroep met easy listening muziek.
0: We gaan daar rustig mee door, want de volgende die mag er ook zeker zijn. Die is afkomstig van Vicky Brown, die genaamd is We Are One.

0: Heerlijke mooie muziek en dat afkomstig van Vicky Brown. De genaamd is We Are One. En dan maakt de tijd bijna 9:45.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En de volgende, daarvoor gaan we even een stukje terug in de tijd met Danny Williams. Hier is Moon River. Moon.

0: Het is ook weer zo'n nummer wat eigenlijk door diverse artiesten al is uitgevoerd. En dit keer dus door Danny Williams, Moon River.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: En de volgende die is afkomst van Gwen Guthrie. Die genaamd is Day Long To Be Close To You.

0: En uiteraard probeer ik al dan wat rustige muziek uit te zoeken. En Gwen Guthrie, die begon ook heel erg rustig. Maar ineens kwam er toch wel zo'n disco beatje in. They long to be close to you.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: Weet je wat? We gaan eens even een klein beetje op de Franse tour. En dat gaan we doen samen met Jean-François Michael. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het nummer Coupable.

En dat was even op zijn Frans van Jean-François Michael en de nummer Coupable. Goed, we gaan verder met wat rustige muziek. En dit keer een heel bekend nummer van Maureen McCoven. The Morning After.

Maureen McCroffin en het nummer The Morning After. En ik kijk naar de klok, het is bijna 10 uur. En dat betekent toch een beetje het moment is aangekomen dat ik afscheid van u moet gaan nemen. Natuurlijk, zo direct na 10 uur gaan we verder met Nonstop Muziek. Morgen wordt het programma nog een keer herhaald. En morgenmiddag dan zijn hier natuurlijk ook weer een aantal heren natuurlijk een gezellig programma aan het maken. En natuurlijk morgenavond natuurlijk Jan en Truus natuurlijk ook weer met voor mij de pleister op de wond inderdaad. Goed, ik heb nog één plaatje voor u liggen. En dat is misschien wel een hele bekende afkomstig van Frankie Lane. En die is genaamd I Believe. En daarmee zeg ik wel rusten.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

The thoughts we used to share I now keep alone.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van Jay. Het CIDI toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. Jay bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: De Flevo Zieke Omroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. De Tjerel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Volgend jaar mogelijk 10% duurder.